0: bakkerie, wat ik dat toch vinden. Al alle zoet, dan geef me bloot dat brood. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Ik dacht ja, doos. Al dobi.
1: Ach, dan klap je toch een moas.

0: ik heb toch immer wat door mank. Nun steint hij voor de schrank.
1: En zijn piert mokt hem dat ook nog voor.
0: De isbal.